0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

blazen. Geen vuiltje aan de lucht. Ze vullen traag hun maag, totdat het daglicht vlucht. De herder is verdwenen, voor even of voor goed. Er is niemand die de weg wijst. Er is niemand die zoekt.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

beginnen met z'n twee. Want alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: sand.
1: Jouw hits.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Brosse moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden. Want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen. Mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn hart. Mijn stad verstopt de mensen, zonder geld, zonder bezit. In de godvergeten krotten, in de kamers zonder licht. Daar wonen tandeloze vrouwen, door de weemoed aangedaan. Ze hebben zoveel te vertellen, maar geen mens kan ze verstaan. En in mijn buurt lopen de hoeren op het grote Astridplein. Ze zijn zo dicht bij het station,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Broche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen halfjaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: hartelijk goedemorgen bij weer een spiksplinternieuwe aflevering van Kate met Ralf op Rozo Radio natuurlijk. En goedemorgen nogmaals. Ik ben Ralf, tegenover mij zit...
1: Kate hier, goedemorgen.
0: En aan de andere kant van ons mooie houten deskje...
2: Isa,
0: zit,
2: die
0: de
2: net
0: vrouwen,
2: bovenuit komt.
0: Ja, ja zit de vrouwen eigenlijk alles omdraait, alleen de het, technicus.
1: Alleen het kraantje zien we.
0: Onze Isa.
1: Ja.
0: Dus ja, deze
1: ja,
0: week...
1: gaat dit maar eens introduceren.
0: Ja, nou of? Gaat dit maar eens introduceren. Ja. Want de mensen zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Van, ja, we gaan het deze week
1: welk
0: weer...
1: Welk thema
0: weer,
1: wordt het?
0: Gaan we weer naar luisteren. En ja, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dat is iconische albums.
1: Ja.
0: Iconische albums zegt natuurlijk nog helemaal niks. Maar
1: er kunnen er heel veel zijn.
0: We hebben natuurlijk een tijdje geleden, een paar maanden geleden eigenlijk alweer, hebben we twee albums... Nee, hadden we vier albums, denk ik, hè?
1: Ja,
0: hadden
1: we
0: wat meer soundtrack achter.
1: Soundtracks, ja.
0: Ja, dat waren albums die wij allebei hartstikke mooi vonden en graag met jullie wilden delen. En we dachten van ja, er zijn natuurlijk zoveel mooie albums. Albums die iets verder gaan dan van 1, 2 nummers leuk en de rest moi, vulling.
1: Ja.
0: Echt albums waarvan je denkt van A tot Z. Of wat jij van de week heel leuk tegen mij zei, van A tot I. Nou prima, ja, ja. Mag ook. Doe ja. Het ook voor. Van A tot Z of A tot I goed zijn. En die je eigenlijk altijd wel weer erin gooit. In je cd-spelertje of in Spotify. En die, ja, waarvan ik vind, je moet ze ook eigenlijk in zijn geheel beluisteren. Sommige albums hebben 1 nummer, 2 nummer, 3 nummers, wat ik net zei. Maar mm-hmm. Je hebt albums die horen gewoon als het ware bij elkaar. Die,
1: ja.
0: Dat pakt goed in elkaar over. De opbouw is fantastisch. Het is een verhaal wat verteld wordt. En ja, ik denk dat we er deze week weer twee fantastische bij de kop hebben. Twee iconische albums.
1: Ja, ik denk wel dat het twee pareltjes zijn.
0: Dus ja, de eerste hoorde natuurlijk net
1: ja,
0: al.
1: Dat was van de keuze die ik heb gemaakt. En dan zit ik op Adele. Ik zei al tegen jou, jij wilde heel graag dit thema doen. En ik had echt zoiets van, oh my god, wat ga ik dan doen? Want ik ben niet zo van de hele LP's. He, ik was meer van de singeltjes. Nog eigenlijk, als ik Spotify, dan heb ik allemaal daar wel gemixte nummers op
0: ook
1: zitten.
0: Ook fysiek, hè? Je hebt fysiek een hele indrukwekkende
1: ja.
0: Singeltjescollectie.
1: Ja.
0: Maar LP's?
1: Nee.
0: Niet,
1: nee,
0: hè?
1: Nee,
0: nee niet.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: En dan als ik ze heb van vroeger, dan was het echt, hè, waar we het al over hadden, dan was het Grease en Fame en Dirty Dancing. Olivia Newton-John kwam ik ook nog tegen van de week. Dus ja, hilarisch natuurlijk. In ja. Mijn Grease tijd behoorlijk ja. Fan van. Dus ik vond het vrij lastig. En toen dacht ik, nou, ik ga het over een andere boeg gooien. Ben ik gaan zoeken naar de best verkochte albums. En daar stond heel hoog het album Adele 21. En ja, kijk, die had ik dan weer wel. En ja, dat vind ik natuurlijk gewoon een dijk van de zangeres. Geweldige nummers en een album waarvan ik denk, ja, daar... Dat zijn zoveel hits op één album. Zoveel nummer één hits. Dus dan is er toch iets goeds gegaan. Verder vind ik het gewoon echt, echt een geweldige wijf. Vind ik het gewoon. Mag ik zo zeggen?
0: Ja, mag jij zeggen.
1: Mag ik zo zeggen, hè? Ja, dat is echt...
0: Als je ja, want soms zeg jij wel eens, en dat is heel, heel goed dat je er eerlijk voor uitkomt, dat je zegt van ik heb respect voor een artiest, maar als persoon, moi,
1: ja,
0: dan zeg jij van dat vind ik dan niet zo aantrekkelijk. Maar Adele, dat voldoet helemaal aan het...
1: Ja, die voldoet wel aan mijn beeld. Ja, die, ja, nuchter kan ik niet zeggen, want ze is natuurlijk wel iemand die ook altijd heel gespannen is, daarom weinig albums maakt en optreedt. Als ze het doet, dan doet ze het ook goed natuurlijk en dan is alles uitverkocht. Ja, ik vind het gewoon, weet je, en het mooie vind ik, daar komt er een, best wel een chique vrouw op, hè, een mooie vrouw. En dan gaat ze staan en begint ze te praten. Echt dat
0: ja.
1: Knauberingen.
0: Ja.
1: En ze zegt gewoon wat op staat, ik hou ervan, ik vind het heerlijk. Dus ik heb voor Adele gekozen en we hebben het er net over gehad, hè. Ze is in 88 geboren. Dus dan zitten we op een 38 jaar dat ze nu is. Het album 19, want zij noemt de albums naar de leeftijd waarop ze ze geschreven heeft. Dus 19 was haar eerste album. Daar brak ze wel mee door. Maar echt de wereldwijde doorbraak, die was met 21. Dus,
0: ja, want ik zit even net naar de lijst te kijken.
1: Ja,
0: want ik ken
1: toch?
0: Niet alles van Adele. Maar zelfs
1: ja.
0: Ik
1: ja.
0: Zie dan van, oh, dat is een hit geweest.
1: Ja.
0: Oh, die ken ik. Ja, dan...
1: Ja. En dan zit je ja. Eigenlijk bij constant van, oh ja, was er nummer 1 hit, was er nummer 1 hit, was er ja. Nummer 1 hit. En dan van één album.
0: Wat was ook weer de grootste hit van 19? Weet je dat nog?
1: Nee.
0: Waar is ze echt mee?
1: Toevallig zat
0: mee,
1: ik vanmorgen aan te denken van, wat stond het nou allemaal weer op 19?
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, dat gaan we opzoeken.
0: Nou, kunnen we opzoeken.
1: Vandaag gaan we luisteren naar 21. En ook naar jouw LP.
0: Ja, ik heb er, ik ben wel van de albums. Ik moet zeggen,
1: ja,
0: want jij zei het net,
1: hè,
0: van singeltjes. Als je natuurlijk klein bent, jong bent en je krijgt zakgeld. Dat was een LP eigenlijk wel een ja, dat was eigenlijk onbereikbaar. Bij Studio 33 eigenlijk
1: ja,
0: te duur.
1: Ja.
0: Dus dan kocht je vaak maar een singeltje en dat was
1: precies.
0: Natuurlijk helemaal top. Dan kocht ik wel eens een LP en had je toch zoiets van, nou, die nummer's leuk, die nummer's leuk. Maar je kon het geheel nog niet zo waarderen. En vaak als je diezelfde LP's nu draait, dan denk je van ja, het is toch wel allemaal
1: waren
0: echt
1: toch
0: heel
1: ook
0: mooi.
1: Nummers. Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Daarom. Dus En eentje die bij mij altijd heel hoog heeft gestaan. En die ik pas sinds kort, want ik heb hem dus meegenomen fysiek. Hij ligt hier voor me.
1: Ja.
0: Die ik pas sinds kort bij de kringloop gevonden heb. Is Bad. Ik heb pas geleerd dat het Bad Out of Hell is. Ja, het is heel gênant.
1: Met een T. Sterker
0: nog. Ik dacht
1: nog,
0: echt dat het Bad Out of Hell was.
1: Sterker nog, ik leer het net van jou, hè.
0: Het is Vleermuis uit de hel. Ja. Bad, B-A-T, Out of Hell. En dan, ik kende natuurlijk al vanuit mijn middelbare schooltijd, 1992, kwam deel 2 natuurlijk, hè, met I Will Do Anything For Love. Nou, dat was, die had ik ook kunnen behandelen, ook van A tot Z. Geweldig.
1: Ook goed.
0: Maar dit is natuurlijk het origineel van Meat Love, hè, want daar hebben we het natuurlijk over. Meat Love, Bad Out of Hell, deel 1, uit 1977. Meat Love, ja, wie kent hem niet? Natuurlijk een bijnaam voor Marvin Lee A Day. Geboren in 1947 en ons helaas ontvallen in 2022. Ja. Meatloaf, gehakt brood.
1: Ja.
0: De een hoe zegt dan, van he? dat die bijnaam kreeg hij van zijn vader omdat hij al een dikkertje was.
1: Ja.
0: Dat is ook zo, hè. Hij heeft natuurlijk, mensen maken zich altijd bijzondere zorgen om zijn corpulente omvang en zijn ongezonde uiterlijk.
1: Levensstijl, ja.
0: Wat moet je van dit album vertellen? Dat is
1: weinig.
0: Ondergaan. Het zijn lange nummers, dus bereid je voor. Het is ook het genre, ik heb het opgezocht, Wagneriaanse rock.
1: Oh,
0: dus het is echt een soort van, bijna een soort van halve opera, zoals hij dat, hij dat opbouwt. Ik heb er leuke feitjes over, ga natuurlijk niet alles al meteen verklappen.
1: Nee.
0: Wel, ongeveer 43 miljoen exemplaren verkocht, hè?
1: Ja, bizar.
0: Op 4 na, het best verkochte album aller tijden. Ongeveer 43 miljoen exemplaren verkocht, wat ik net zei. En nog steeds populair. Zullen we gewoon lekker naar het eerste nummer gaan. Het eerste nummer is ook meteen de titlesong. Bad Out of Hell. Ik moet daar iets over vertellen. Want Bad Out of Hell. Iedereen, nou, in ieder geval ik, had zoiets van, waar komt die naam nou vandaan?
1: Ja.
0: Er zijn twee verklaringen voor. Ik heb gevonden dat de titel komt uit de film Psycho van Alfred Hitchcock.
1: Daar
0: schijnt die regel in te zitten.
1: Met dat mes, ja.
0: Met Bad Out of Hell, met dat mes inderdaad. Met die douche-scène natuurlijk. Echt spooky en creepy voor de liefhebbers. Ik heb ook gevonden dat de titel waarschijnlijk afgeleid is van het Griekse toneelstuk De Vogels van Aristophanes uit 414 voor Christus. En daar komt dit thema dus ook in terug. Vogels en vleermuizen uit de hel. Ik heb het daadwerkelijk.
1: Dus één van de twee moet
0: waarheid
1: zijn.
0: Ik heb niet achter kunnen komen waar het nou precies.
1: Oké, dan gaan we nog even proberen te achterhalen.
0: Maar die twee dingen, en ik hou ze allebei in. Vind ze allebei hartstikke mooi. En wij gaan luisteren naar de titlesong Bad Out of Hell.

0: Ja, en dit is de openingsnummer. En dan hoor je echt van, nou, dit is het begin van iets groots. Toch? Het is echt zo'n ouverture.
1: Ja, zeker.
0: Ouverture.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, nou, mensen hebben allemaal kunnen plassen, ontbijten en koffie ingeschonken. Ja,
0: we zijn het niet meer gewend, hè, vandaag de dag. Het moet snel, snel, kort.
1: Kijk, hè?
0: Ja, ja. Die lange nummers, daar kom je niet meer weg tegenwoordig.
1: Ja, waarom niet? Natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, je kan wel moeite doen voor twee nummers, maar je kan ook gewoon één mooi groot nummer maken natuurlijk. Ja. Lang nummer.
0: Ja. Ja.
1: Nou, we zijn wakker, denk ik. Toch? En we hadden wel zoiets van, normaal draaien we het volgende nummer erachter. Dan zullen we er even in gaan, hè, naar zoveel tijd. Wij gaan weer schakelen naar Adele. Want we gaan wel lekker om en om vandaag natuurlijk. En dan pakken we de Rumor Has It. En dat is ook weer een nummer 1 hit geworden natuurlijk. De volgende. Even over het nummertje zelf. Dat gaat niet eigenlijk over de liefdesbreuk zelf. Want ze heeft natuurlijk het album 21 geschreven nadat de relatie over was gegaan. Nou, met heel veel pijn en verdriet komen de mooiste nummers.
0: Ja, dat hoor je heel vaak.
1: Worden geschreven. Ja, ja. Dat, ja, natuurlijk. Dan zit je er helemaal in je gevoel. Nou, ze heeft natuurlijk heel veel over het verdriet. Het alleen blijven. En de hopen, noem maar op. Dit gaat echt puur over de roddels. Want rumor has it betekent natuurlijk letterlijk volgens de geruchten. Over de roddels die dan de ronde doen, hè, als je uit elkaar gaat. En ze zegt dan zelf mooi van het gezegde, waar rook is, is vuur. Nou, Adele die laat echt wel merken dat het vooral rook is. Ook weer een wereldhit, rumor has it.

0: Zo.
1: Ja, heerlijk.
0: Hebben we deze alvast maar gehad. Ja, we zeiden net, we waren even in verwarring. Want op de cd is dit het derde nummer, Heaven Can Wait. En op de cd is eigenlijk had er moeten komen, You Took The Words Right Out of My Mouth. Ja, maar die komt zo dadelijk.
1: Je was echt een verslager al, of? Dat
0: komt, ja.
1: Een andere volgorde.
0: Ja, maar luister, Meatloaf heeft natuurlijk niet zomaar in die volgorde gezet. Hè? Ik bedoel, het is niet dat ik van slag ben.
1: Ja,
0: het is natuurlijk zorgvuldig opgebouwd.
1: Drink er maar een pin aan.
0: Ja. Alle nummers zijn geschreven door Jim Steinman.
1: Ja.
0: Nou, een grootheid die met ongelooflijk veel artiesten heeft gewerkt. Zoveel mooie dingen gemaakt. Ik heb gelezen dat dit album, hoe groot het uiteindelijk ook geworden is, niemand wilde het produceren.
1: Niemand
0: wilde het produceren. Aan de straatstenen konden ze het niet slijten. Maar uiteindelijk was er een gitarist, Todd Rundgren.
1: Ja.
0: En die zei van, ik zie er wel iets in. Ik wil het wel doen. Dus die heeft uiteindelijk... Die heeft geproduceerd. En speelt ook gitaar mee op het album.
1: Okay.
0: Dus en dan wordt het uiteindelijk weer zo'n enorm kassucces. Ja. Grappig is
1: hoor je
0: dat,
1: vaak, hè?
0: Grappig
1: dat
0: is
1: zien
0: dat
1: we toch regelmatig hier in de achtergrondinfo.
0: Ja, ja,
1: dat heel veel mensen van, ik ga het niet zingen. Of ik wil het niet produceren. Of...
0: En dan toch.
1: En dan wordt het echt een mega hit.
0: Dit nummer wat we net naar luisteren. Heaven
1: Mooi,
0: Can Wait. Ja, ik vind het het mooiste nummer van het album.
1: Okay.
0: Ze zijn allemaal mooi. Als ik dit album niet uitgekozen, maar Heaven Can Wait. Ja,
1: vind jij wel de topper.
0: Ja, vind ik heel mooi. Ook het pianospel van Jim Steinman eromheen. En I like it.
1: You like it.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, we hebben ook dingen die we niet liken natuurlijk, hè?
0: Wat dus, een mooi bruggetje, zeg.
1: Oh, ik schrik
0: gaat er
1: zelf
0: komen
1: van,
0: wat ik denk weer, dat er gaat komen?
1: Ja, ik schrik er zelf van. Dat ik denk van, hoe verzin ik het?
0: Katie, wordt elke week beter.
1: Ja, niet normaal. Hè. Ik moet er rechts mee gaan doen in het grote werk. Just like

0: is van Coca-Cola Zero.
1: Ja.
0: Zijn van de zwarte letters naar witte letters gegaan.
1: Wacht even. Witte letters op wat voor achtergrond?
0: Op de rode achtergrond.
1: Oh, de rode achtergrond.
0: Isa? En
2: het waren... Ja, maar je moet eventjes... Want de gewone blikjes cola...
0: Ja.
2: Die zijn altijd witte letters.
1: Ja, wit op rood.
2: En normaal is het zo dat de cola zero was zwarte letters.
0: Ja.
1: Zwarte letters.
2: Dus ze kon je ze makkelijk uit elkaar halen.
1: Ja.
0: En nu... Ja. Kijk, Isa gaat hem omhoog houden. Ja, de luisteraars zien dat niet.
1: Oh, dat maar lijkt nu, wel enorm op, ja.
2: Ja.
0: Dus dit is één grote error.
1: Dus je moet hem echt ronddraaien, zodat je ziet staan zero sugar.
0: Ja.
1: Anders heb je gewoon een regular in je handen.
0: Ja, maar ziet er maar eens. Kijk, ik ben natuurlijk het luxe poppetje van boodschappen bestellen.
1: Zo,
0: dus dat is vrij lastig met die afbeeldingen, toch?
1: Moet je echt goed opletten.
0: Dan in de winkel is het natuurlijk moeilijker om... ja, dan zie je ook zomaar niet wat nou gewoon is en wat zero.
1: Ja.
0: Dus ik vind het een mega ergernis. Voor mij een reden om naar Pepsi over te stappen.
1: Poeh, maar Pepsi... Voor als je Zero drinkt Coca-Cola, kun je overstappen naar Pepsi.
0: Ja.
1: Als je regular drinkt, kun je niet overstappen op Pepsi.
0: Waarom niet? Vind je niet
1: omdat Pepsi geen regular heeft.
0: Jawel.
1: Pepsi heeft altijd met zoetstoffen niet te drinken. Vind
0: hoezo?
1: Ja, ik drink als ik cola drink, en dat zijn denk ik 3 glazen op een jaar.
0: Ja.
1: Is altijd regular.
0: Oh, ja, rekenen.
1: Gewoon lekkere suiker.
0: Maar Pepsi heeft die toch ook?
1: Volgens mij niet. Als jij een normaal blikje Pepsi, gewoon Pepsi.
0: Ja.
1: Kijk maar eens naar de ingrediënten.
0: Dus Pepsi is niet hetzelfde als Coca-Cola?
1: Nee. Okay. Pepsi zit altijd zoetstof in. Altijd.
0: Okay. En bij Coca-Cola niet?
1: Nog niet. Maar vanwege de labels en de suikertax zitten ze daar wel ernstig over te twijfelen.
0: Okay.
1: Ik hoop het niet.
0: Ja.
1: Want ik vind het ouderwets colaatje af en toe, heel af en toe nog wel eens lekker.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: Nou, dus ja, maar geen. Ja, trouwens, ik drink altijd
1: lastig,
0: zero,
1: maar sinds
0: dus,
1: wanneer is dat dan? Dat ze dat veranderd hebben?
0: We hebben het, ik denk, vorige week gehoord of zo. En ik had deze blikjes had ik afgelopen vrijdag kreeg ik die binnen. En potverdorie zeg, witte letters.
1: Dus wil je dan nu even een oproep doen aan Coca-Cola?
0: Aan Coca-Cola, ik heb al een klacht ingediend.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is onzin. Maar ik ga natuurlijk helemaal daar niks tegen maken. Maar, en heel veel mensen zullen zeggen, je bent ongelofelijke mierenneuker. Dat snap ik ook. Maar het, mijn brein gewoon, ik snap het niet.
1: Nee. Als het jou ergert, dan ergert het jou.
0: Het
1: en dan mag je het hier vertellen,
0: dan mag ik
1: toch?
0: Het hier vertellen. En ik merk weer die opluchting van, wow.
1: Ja.
0: Hè? De zwaarte neemt af.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar jij, tot tegenstelling van alle andere weken dat je binnenkomt, had zoiets van, heb jij een ergernis? Ik zeg ja. En jij gelijk, ik ook.
1: Ja, ik ook.
0: En die
1: ik ook.
0: Normaal moet je meestal nog verzinnen.
1: Ja, nou deze hoef ik niet te verzinnen.
0: Nee.
1: Maar,
0: en je zegt dat ik hem ook heb.
1: Ja, jij hebt hem. Ik denk dat hij ooit wel eens eerder in de uitzending geweest is.
0: Okay.
1: Of iets wat erop lijkt. Dat maakt niet uit, want het ergert me nu. En dat is vooropgesteld. Als ik online iets bestel, en dat doe ik het liefst niet. Maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders. En ik heb ontzettend veel respect voor de mensen die dat werk doen.
0: Ja.
1: Want we kennen allemaal de verschrikkelijke werktijden. Het lage salaris wat je verdient. Het gezeur wat je krijgt.
0: Waarvan?
1: Van de bezorgers.
0: Oh, de bezorgers. Jazeker.
1: Noem het allemaal maar op. Dus daar heb ik het helemaal niet over. Maar wat ik wel steeds meer irritant ga vinden, is dat als je op een site bestelt, dan worden er allerlei beloften gedaan over aflevermomenten.
0: Ja.
1: Nou, die kunnen ze steeds minder waarmaken. Dat begrijp ik allemaal nog wel. Maar zet het dan niet zo duidelijk als, zet dat niet zo duidelijk als belofte op een site. Maar dan wordt een pakje door de verkopende partij wordt overgedragen aan een bezorgdienst.
0: Mm-hmm.
1: En dan word jij vervolgens door die bezorgdienst op de hoogte gehouden. Dan krijg je echt zwart op wit. Krijg je een dag met een tijdslot.
0: Met de tijd.
1: Dan wordt het bezorgd.
0: Ja.
1: Denk niet dat het dan bezorgd wordt.
0: Oh.
1: Het wordt dan niet bezorgd. Je hoort er verder helemaal niks van.
0: Nee.
1: Tot 's avonds laat. Ik had het gisteren nog. Krijg je dan een soort van update van het wordt wel iets later. Maar we doen er alles aan om het alsnog te bezorgen. Wordt niet bezorgd.
0: Je hebt het niet gehad.
1: Ik heb het niet gehad. Volgende dag, dan staat er van het pakje, ook de terminologie die ze gebruiken. Ja, het pakje is iets verlaat, maar wij gaan regelen voor jou. Denk van zo, wauw, wat een service.
0: Ja.
1: Wij gaan regelen voor jou dat je alsnog je pakje krijgt. Nou, geweldig denk ik dan. Ik heb er tenslotte ook voor betaald.
0: Ja.
1: Hoor. Nou, en dan vervolgens, dan komt er weer een dag. Wordt er dan, en hoeft niet eens de volgende dag te zijn, hè? Zit je vaak nog best wel laat in het hele proces of zo.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat dan toch... ben ik dan ook verwend? Ja, waarschijnlijk wel.
0: Maar heb je dan ook wel eens dat het pakje geleverd wordt, terwijl ze niet eens aanbellen of dat je niet thuis bent?
1: Ja.
0: En dan denk ik, nou, staat toch best een behoorlijk dingetje hier gewoon voor mijn deur.
1: Ja, wij ook wel eens. Dan kom je gewoon aanrijden met de auto en dan staat er een pakket voor de deur.
0: Ja.
1: Aan de ene kant ben ik blij.
0: Ja, ik ook, want dan heb ik het.
1: Maar aan de andere kant denk ik ook van...
0: Ik denk, ja, als ze het hadden weggehaald, dan...
1: Het is, of ze bellen aan. En op het moment dat jij

0: deur open doet.
1: Ja, we zijn ze al weg.
0: Ze alleen in de auto.
1: Ja, klopt. Ja. Nee, nou ja, ah, maar die heb ik het liefste. Ja. Dat ik wel, ja. Dat doe
0: nou,
1: ik
0: vind altijd wel even bedankt, fijne dag, zoiets. Vind ik altijd wel even leuk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik had wel, ik zag laatst ergens een filmpje en dat vond ik wel heel erg leuk. Dat was in de winter. En er had iemand bij de deur een mand weggezet met allemaal Mars, KitKat, sneakers. En er stond dan voorbij voor de bezorgers. Ja. En ik denk, nou, dat
0: geweldig,
1: vind ik leuk.
0: Geweldig. Ja, of dus, even een ijsje of een drankje in de zomer.
1: Toch?
0: Ja. Nee, wat ik zeg, alle respect voor die mensen. Ja. Daar gaat het echt helemaal niet om.
1: Ja,
0: maar, want je krijgt natuurlijk ook echt heel veel gezeur over zich heen.
1: Absoluut.
0: Maar ik heb het idee dat ik niet de enige ben. Heel veel mensen beginnen nu de grenzen van dit systeem te zien.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk, ja, het kan misschien niet, maar eigenlijk is hier weer een opportunity voor de fysieke winkels. Pak ruimte terug. Hier is weer kans. Je, mensen gaan er van balen.
1: Ja, waar ik van baal, Ralf, is als ik gewoon iets simpels wil, dat ik nergens terecht kan in een fysieke winkel.
0: Nee, want
1: je wordt gewoon gedwongen naar om online te gaan bestellen.
0: Er zijn
1: zoveel
0: verschillende varianten van alles.
1: Kijk, ik ben ook van de fysieke winkels. Ik wou dat ze er waren. En leuk, zo'n winkelstraat. Maar het is gewoon niet meer.
0: Nee.
1: Dus, maar goed, dat
0: maar dat dus ja, wat moet ik hier dan even als tip van maken? Wees gewoon eerlijk op je site. Van, zet erbij van, het is een hele geschatte tijd, maar we kunnen het niet garanderen.
1: Ja,
0: zoiets. En niet zo van die van vandaag besteld, morgen in huis. Ja, jongens, dat kan ook niet meer gerealiseerd
1: worden. En ik snap het wel eens, want het staat er voor 11 uur besteld, morgen in huis. En dan bestel ik iets om 5 voor 11. Ja. Ben ik nog gepikeerd ook als het er niet is de andere dag.
0: Ja, het is eigenlijk ook belachelijk.
1: Maar eigenlijk slaat
0: het
1: ook nergens op. Ik had het ook niet verwacht natuurlijk.
0: We zijn verwend met z'n allen, maar dat valt er toch
1: sowieso,
0: tegen.
1: Dat sowieso.
0: Dat valt dus, er toch.
1: Altijd Ralf, wat je altijd nog kunt doen, is gewoon pak die SUV, rij naar een fysieke winkel. Met zo'n SUV, maakt het niet uit.
0: Hey,
1: is het in Amsterdam, is het in Friesland?
0: Hè? Maar die zijn er niet. Fysieke winkels waar ze die onderdelen hebben, die zijn er dan.
1: Je had onderdelen nodig.
0: Ja. Okay. Dan heb ik iets nodig voor mijn auto bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is echt heel moeilijk aan te komen.
1: Ik moet even,
0: en dat is geen Porsche Cayenne. Ja.
1: Wat is onderdelen in het Duits?
0: Teilen? Iets met teilen gewoon?
1: Nou, ik heb dat was heel erg om me te lachen. Dat Han, ik hoop niet dat te veel mensen. Tijn zit te luisteren.
0: Ja.
1: Die heeft een keer tegen een klant gezegd. Unterteilen.
0: Unterteilen.
1: Dat klopt helemaal niet. Maar sindsdien gebruiken we het wel als grapje.
0: Ja, maar dus, Duits is verrassend moeilijk, hè?
1: Jazeker. En, hij kan dat wel heel goed, hoor. Maar soms heb je van die woorden dat je het gewoon niet weet, hè?
0: Nee.
1: Dus unterteilen.
0: Ja, ik denk dat het iets is met hup teilen.
1: Ja. Nou, we zoeken het op. Misschien weet
0: gaan
1: het
0: we opzoeken.
1: Misschien weet het
0: dat was even onze ergernis.
1: Wij zijn lekker. We hebben geventileerd. En we kunnen weer door met.
0: We kunnen door met Adele, denk ik.
1: Weet ik niet.
0: Nou,
1: we hadden natuurlijk heb ik en weet zo meteen gehad. Nou, dan gaan we. De volgende nummer 1 hit van.
0: Toch een beetje saai, hè?
1: Van het album.
0: Al die hits.
1: Stiekem, toch wel. Vind ik wel een van de mooiste nummers op het album. Don't You Remember. En dat, ik denk, een van de meest gevoelige nummers ook, wat erop staat. Ja, in dit liedje spijt, verlangen komt er allemaal in voor. Ze zegt tegen haar ex, herinner je die mooie momenten nog? Heeft geproduceerd met Rick Rubin, die ook samen heeft gewerkt met Johnny Cash, Metallica, Red Hot Chili Peppers.
0: Zo.
1: Dus zeg genoeg, hè. Dus gewoon lekker gaan genieten van Don't You Remember.

0: Ja, you took the words right out of my mouth. Haakje openen, Hot Summer Night. Haakje sluiten. Ja. Dat is de volledige titel. Ook weer een nummer. Voordat ik dit album kocht, kende ik dit nummer helemaal niet. Staat toch onafgebroken in de top 2000, al sinds 2000.
1: Ja, ik denk dat ik het wel een van de mooiste nummers van het album vind.
0: Oké, jij kent hem dus wel. Begrijp jij nou dat Rolling Stone Magazine dit album op slechts plaats 343 zet van de beste 500 albums in hun ogen?
1: Nee, sowieso niet. Maar en zeker niet toen jij net op ging noemen wat er wel allemaal bovenin staat.
0: Ja,
1: ja, daar kan ik met mijn pet niet bij. Maar goed,
0: die mensen hebben er wel voor doorgeleerd.
1: Ja.
0: Het zijn natuurlijk een gezaghebbend magazine, Rolling Stone Magazine. Kijk eens op die site als je dat leuk vindt. Die hebben allerlei lijstjes. Maar deze dus ook, de 500 Greatest Albums of All Time. Op nummer 1, we hebben het net gekeken, staat dus Marvin Gaye.
1: Ja.
0: What's Going On? Bad Out of Hell, dus 343.
1: Ja.
0: En dat voor het vijfde best verkochte album aller tijden.
1: Ja,
0: dus ja, blijkbaar is dat toch niet altijd hetzelfde als iets door het grote publiek wordt verkocht, gekocht. Ja, dan vinden Rolling Stone Magazine dat nog niet per definitie.
1: Ja, en dit nummer is toch kwalitatief ook ontzettend goed, hè?
0: Dus, ja, nou ja.
1: Ik snap hem niet echt, maar goed. We gaan eventjes vlug verder, want de tijd tikt naar richting het journaal.
0: Ja.
1: We kunnen er nog net eentje doen van Adele en dat is Set.
0: Wat voor een?
1: Ja, ook weer een nummer 1 hit, hè?
0: Ja.
1: Set Fire to the Rain. Dat is eigenlijk een van de weinige nummers op het album met een heel groot, compleet orkest is het opgenomen. Het gaat over tegenstrijdige gevoelens, hè, wat de titel ook zegt. Je kunt geen vuur aan regen geven. Hè?
0: Dat is een lastige combinatie.
1: Toch? Als het regent, dan kan je moeilijk zeggen van nou, ik ga even een fikkie stoken. Want daar komt dan vuur erin. En wat ik zelf ook vind is dat ze met dit nummer natuurlijk ook wel weer bewijst dat muziek eigenlijk toch wel beter de gevoelens kan beschrijven vaak dan woorden.
0: Ja. Ja, dat geloof ik, ja.
1: Zeg ik dat goed?
0: Ja, je weet, wat kan muziek allemaal niet met je doen? Een combinatie van woorden, maar ook de melodie, alles. En bij dit liedje klopt dat natuurlijk alweer perfect. Hè.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: Wat waren jullie aan het doen?
1: Ja, nou, dat zag er raar even, uit, denk ik.
2: Want Katie die klaagt natuurlijk net over haar koptelefoon. En ze zegt, luister je even. En ja, je hebt gelijk. Ja, heel raar geluid wat ja, er uitkomt.
1: Ja. Ja, dus ja, we waren even koptelefoontjes aan het draaien.
2: Even een technisch aspectje.
0: Jij hoort me nu ook heel raar, of?
1: Nee, jou niet. Het is als muziek.
0: De muziek.
1: Erin staat. Vooral de jingles ertussendoor, zeg maar. Dus het ligt echt aan mijn koptelefoontje. Is, jij hebt weer zitten...
0: Nou ja, dat was even paniek, zoeken. Want ik kreeg door dat de Oostrouter niet geleverd was.
1: Ja, maar jij zou Isa niet zijn als je dat toch weet op te zoeken natuurlijk, hè?
0: Nou, gelukkig was er een zomerkrantje.
1: Ja.
0: En daar heb ik wat leuke dingetjes.
1: Nou, ja, wat vertel.
0: Leuke dingetjes uit kunnen halen. Een ijsje is natuurlijk heel lekker. Maar wisten jullie trouwens ook dat het je ook een stuk vrolijker kan maken?
1: Oh,
0: nee. Dus dan ik gewoon een paar bakken ijs in huis al.
1: Ja, nou, ik word altijd wel vrolijk van een ijsje. Maar wat is dan het verband?
2: Ja, moet uitleg.
0: Nou, dat is verder geen extra uitleg bij.
2: Ja, zo kan ik het nog wel 20 wat mij blij kan maken. Ja,
0: nee, maar het kan zorgen natuurlijk voor een glimlach en een positief gevoel.
1: Nou, dat is wel waar. Maar goed, een frietje oorlog heeft
2: ook
1: mij
2: lekker,
1: ook
2: wel... Ook lekker,
1: toch? Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Oh, ik dacht, er komt nu een verhaal.
1: Ik dacht dat het onderzocht
2: stofjes
1: was.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Nou ja, nee. Ja.
1: Maar ga lekker naar Via Via, jongens, in Oosterhout. Heerlijke ijsjes. Ja. Daar word je hartstikke blij van.
0: Ja, en tijdens het maken wordt er lucht aan het ijs toegevoegd. Daardoor krijgt het de lekkere en romige structuur.
1: Nou
0: weet je dat ook?
1: Nee. En dan kun je het gerust eten, hè? Want voor lucht word je niet dik.
2: Nou, zo is het ook.
0: Ja. Nee.
2: Luchtig toetje.
0: Nou,
2: daar
0: hadden ze ook gelezen dat mensen dus eigenlijk... Die denken altijd van, joh, die ijsjes, die schepijzen, er zitten heel veel calorieën in. Dat valt dus eigenlijk wel mee.
1: Ja.
0: Vraag me niet hoeveel of zo, maar dat...
1: Maar soft ijs schijnt volgens mij nog beter te zijn.
2: Ik denk wel uit aan welke soort je kiest, toch? Ja. Ik neem aan dat het sorbet citroen ijsje veel minder calorieën heeft dan een room iets
1: vast,
2: andere smaak.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Waterijsje,
2: ik ben geen ijsliefhebber, hè? Oh, dat is, ja.
1: Ja,
2: nee,
1: oh,
2: ik
1: lekker
2: neem
1: ijs,
2: nooit,
1: heerlijk.
2: Nee.
1: Ja.
2: Nou ja, goed.
1: Goed, ijs.
2: Ja, goed, ijs. Ja.
0: Ijs.
2: Overal goed voor.
0: Ja, dit kwam ik tegen en toen moest ik al heel erg lachen om de naam. De zaadbom. Dan gaan we toch, ja...
2: Zaadbom?
0: Ja.
2: Ik ben nu wel benieuwd wat gaat er komen, Isa.
0: Ah, ja.
2: Wat lees je allemaal in die zomerkrantjes voor jou?
0: Ja, nou ja. Dat moet je niet bij mij zijn, maar dan moet je bij de Oostschouten zijn. Die mensen die zomerkrantjes.
1: Emiel van Rooij.
2: Ja, precies.
0: Ik zag die zaadbom staan. Ik dacht van, nou, wat krijg
1: een zaadbom. Isa, wat is een zaadbom?
0: Nou, het is een klein bolletje van klei en bloemzaadjes dat je op een kaal stukje grond legt. Nou, na een regenbui groeien er bloemen uit waar bijen en vlinders dol op zijn.
2: Ah,
1: hey.
2: Oké. Okay. Nou, die
1: ga
2: kun
1: jij dat ook eens proberen?
2: Maar die kun je dan ergens krijgen nu of zo? Of?
1: Nee, je moet
0: gewoon
1: zelf doen.
0: Gewoon zelf maken.
2: Oh, zelf maken?
1: Ja. Je pakt een stukje grond.
0: Je hebt klei, potgrond of compost nodig.
1: Dan
0: zaadjes en een beetje water.
1: Bij jou is ideaal. Je hebt een kastje thuis in de tuin staan.
2: Ja.
1: Je pakt een stukje grond. Je pakt je zaad. Ja. Dat doe je erop en je hebt een zaadbom.
2: Zo, nee, duidelijk. En dan weet ik waarom te doen staat.
0: Jezus.
2: Zo.
1: Wat leuk dit. Goed. Een zaadbom.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hè.
1: Leuk.
2: Bedankt.
1: Ja. Nou, van het weekend maken. Ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Daar moet ik toch een uitje kunnen vinden. Dat is zondag 2 augustus. Bij de braderie Regaatspark het Haasje in Oostschout. Is er een braderie, bij het Haasje in Oostschout. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags staan er zo'n 60 tot 80 kramen. Met onder meer kleding, sieraden, lekkernijen en cadeautjes.
1: Leuk. Nou,
0: ook voor kinderen is er van alles te doen. Zoals sminken, springkussens en een bungee trampoline.
2: Altijd goed.
1: Ik hou van die jaarmarkten. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Een toegang is gratis en er is ook hapjes en drankjes die je
1: nou, stik leuk.
2: Ja, het is grappig dat jij het woord jaarmarkt noemt. Want ik zat... je weet, ik draai in de auto als ik naar Utrecht rijd altijd cd'tjes.
1: Ja.
2: En ik had nu een cd De Blauwe Schuit van de Dijk.
1: Ja.
2: En het eerste nummer, een van de eerste regels die Huub van der Lubbe zingt is... De tijd dat festivals nog jaarmarkten heten.
1: Oh, echt?
2: Wel grappig. Ik moest er even aan denken toen jij dat zei.
1: Ja,
2: jaarmarkt.
1: Ja, ja.
2: Jaarmarkt klinkt een beetje oud.
1: Uitbollig.
2: Ouderwets.
1: Ja.
2: Een festival. Festival, hè?
1: Dus eigenlijk moet ik gewoon zeggen van... Zullen we naar het festival bij het Haasje gaan?
2: Ja. Nou, bijvoorbeeld.
1: Billetje erin.
2: Kom allemaal. 2 augustus, festival.
1: Ja,
2: het Haasje.
1: Een festival bij het Haasje. Oh, wat leuk. Ja. Nou, ik vond ondanks dat de zomer volop bezig is... De vakanties vond ik hem ontzettend leuk.
2: Ja.
1: En mijn voorkeur gaat ook echt wel uit als ik er één moet kiezen naar de zaadbom.
2: Naar de zaadbom, ja.
1: Ja, jou ook, nou, er al?
2: Goed, ja, de zaadbom. Ik hou jullie op de hoogte.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat groeien.
2: Wat daar gebeurt.
1: Ja, ja, heel leuk.
2: En toen kwam mijn Meatloaf.
1: Jij mag weer.
2: Daar is die weer. Oké. Okay. Geen lange tekst. Ik kondig hem alleen maar aan.
1: Ja.
2: Dan gaan we er gewoon naar luisteren.
1: Gewoon luisteren.
2: All revved up with no place to go.

0: Someone Like You van natuurlijk Adele. Was de tweede single die uitkwam van het album. En ja, weet je, dit hè. Gewoon alleen maar Adele's stem en de piano.
1: Ja, heel mooi hè, sober.
0: Toch?
1: Ja.
0: Meer heb je niet nodig hè. Toch knap als je dat zo kan. Ze schreef dit een dag nadat ze hoorde dat er ex verloofd was.
1: Nou ja, wat je net al zei, hè? Dat soort momenten brengt dan het beste in een singer-songwriter naar boven.
0: Als je die pijn hebt, dan schrijf het van je af. En ze zong het ook op de Brit Awards in 2011. En ja, weet je, echt zo'n nummer wat je niet alleen meezingt, maar wat je ook gewoon voelt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, even genoeg van dit gevoelige toevoeging. Er worden ook wel even berichten gestuurd over de calorieën van de ijsjes. Ja. Dus
1: okay.
0: Kortom, conclusie.
1: Lekker
0: raketje
1: doen.
0: Of een
1: bierijsje.
0: Lekker waterijsje.
1: Ja.
0: Dan kun je er ongeveer een 5 van eten. En dan zit je op hetzelfde van een Magnum.
1: Nou, dus, dan weet ik het wel. Als ik
0: dat bedoel ik. Ralf, vlug door.
1: Vlug door. Het volgende nummer van de LP Bad Out of Hell is, en dat wist ik echt niet, na I Will Do Anything for Love. Is natuurlijk van deel 2, wat ik net al zei, gigantische hit geweest. Dat was in de VS. De thuismarkt van Meat Loaf, de allergrootste hit. I'll Do Anything for Love. En dit nummer waar we nu naar gaan luisteren, 2 out of 3 Ain't Bad, is de op één na grootste hit in de VS. Had ik even niet verwacht, omdat we straks natuurlijk door de grote klapper Paradise by the Dashboard Light krijgen. Dit was blijkbaar toch een grote hit in de VS.
0: Nooit
1: oordeel zelf. 2 out of 3 Ain't Bad.

0: Turning Tables. De rollen omdraaien, wil dat zeggen. Want soms is de sterkste beslissing niet blijven, maar toch maar weglopen en denken van ja, oké, weet je. Liefde is natuurlijk niet alleen genoeg als het ook steeds pijn doet. En dan is het misschien beter om gewoon helemaal te stoppen en opnieuw te beginnen.
1: En dat levert geweldige muziek op.
0: Dat ook, ja.
1: Anders hadden we dit nooit een mooi album gehad.
0: Nee, want ja, zie maar eens een mooi nummer over een sleur.
1: Ja, exact.
0: Toch? Dus ja.
1: Ja. Ja, geweldig nummer, hè? Mooi, hè?
0: Ja, het is zeker mooi. Kijk, en dan vind ik ook wel het mooie aan Adele. Ik heb bijvoorbeeld ook dit nummer weer. Hè. Dat is nooit als single uitgebracht, maar het is gewoon wel zo immens populair geworden van het album. En ik vind zelf het mooie aan Adele, die heeft niks nodig. Die heeft die grote shows en de vuurwerk en dansers en allemaal niet nodig. Die gaat gewoon staan en trekt de strotje open en bam, dan krijg je dit.
1: Doet zij ook heel veel akoestisch werk? Ik bedoel, ik vind ook Someone Like You, hè, wat we hiervoor hoorden, dat kun je prima hebben met alleen een akoestische gitaar of zo erbij.
0: Dat is toch geweldig. En ze treedt gewoon heel weinig op.
1: Ja. Is dat gewoon omdat ze gewoon zuinig is op zichzelf? Of het die nodig heeft?
0: Nee, die verzint het doodeng.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, het levert heel veel stress op. En,
1: geloof ik.
0: Dus ze doen het ook zo min mogelijk. En één keer in de zoveel tijd. Dat is best lang geleden natuurlijk dat er een album uit is gebracht.
1: Ja.
0: Dus dan zal ik eens kijken trouwens wanneer het er was. Maar ja, dat is, ze vindt het verschrikkelijk. Dat, en ja, goed, weet je. Ja, ik snap dat ook wel. En aan de andere kant denk ik,
1: het hoort er een beetje bij.
0: Het hoort er ook
1: maar
0: wel
1: toch,
0: bij. Als je die keuze maakt, dan moet je daar misschien... daar zal het ook best therapietjes voor zijn. Maar denken dan.
1: Maar toch lees je het vaak, hè? Ook met een grote gearriveerde artiesten. Het blijft altijd weer stress en onzeker. En
0: En die snap ik, hè? Want er zijn zoveel meningen en oordelen. En noem op. Je moet er wel tegen kunnen, hè?
1: Ja, zeker. Vaak zien wij alleen maar de mooie kant, de glitter en de glamour. Ja. Maar je krijgt heel wat mee.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Ja, bij Meat Loaf, ik heb nog nooit een concert van hem gezien. Maar hij stond altijd wel bekend om zijn... hij pakte flink uit.
0: Theatraal.
1: Gaf zich volledig.
0: Ja.
1: Dat je echt denkt van... Ik heb wel eens beelden van hem gezien. Natuurlijk helemaal bezweet en wat dan ook. Dat je denkt van zo, hij blijft erin.
0: Ja.
1: Want hij gaf zich inderdaad ook helemaal.
0: Haalt hij het einde van de show wel?
1: Haalt hij het einde van de show wel? Nou, hij is ook een paar keer onwel geworden. Ook vlak voordat hij overleed. Dus, maar goed. Het volgende nummer. Ja, moet ik hem nog aankondigen? Ik bedoel, het is denk ik wel een van de meest gedraaide liedjes. In ieder geval van Meat Loaf natuurlijk. Maar iedereen kent hem. Het is
0: ik
1: iconisch
0: vind hem,
1: nummer
0: als je Meat Loaf zegt.
1: Ja, dan is dit
0: toch?
1: Hem. Ja, je hebt hem zelf ook vaak gedaan.
0: Och,
1: op familiefeestjes.
0: Geplaybacked, hè?
1: Geplaybacked. Want ze moeten een live uitvoering doen.
0: Ja, dat red ik niet.
1: Het is natuurlijk een duet, hè? Met Ellen Foley. Wat hij hier zingt. Ik heb het natuurlijk over Paradise by the Dashboard Light. Het liedje is officieel in 3 gedeeltes opgedeeld. Die hebben allemaal een eigen titel. Het begint met Paradise.
0: Ja.
1: Dan krijgen we Let Me Sleep On It.
0: Ja.
1: En dan krijgen we Praying for the End of Time.
0: Ja.
1: Dat zijn eigenlijk 3 onderdeeltjes, als ware het een opera. Paradise by the Dashboard Light is zelfs zo bekend geworden dat het ook een eigen vermelding in de dikke vandalen schijnt te hebben.
0: Serious?
1: En dat betekent het seksueel verkeer in de auto. Een Paradise by the Dashboard Lightje.
0: Oh, maar zo serieus?
1: Ja, ik heb het niet gecontroleerd, maar ik heb het gelezen.
0: Okay.
1: Dikke vandalen, Paradise by the Dashboard Light. Ja, het staat er gewoon in.
0: Heb jij wel eens een Paradise by the Dashboard Lightje gedaan?
1: Nou, dat is voor een andere. dat is voor de late night show. Ja.

0: He Won't Go van Adele. Is niet een van de bekendste nummers van het album, maar wel ja, een van de bijzonderste. Wordt ook door veel mensen het verborgen pareltje genoemd. Ik vond dat zelf ook wel.
1: Nee, ja, kunnen jullie, ja, wel mooi.
0: Ja,
1: ja, muziek, maar wat minder bekend inderdaad, denk ik.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat is echt gaat, ja, die relatie die niet goed gaat. En maar je wilt elkaar toch niet loslaten, dus hoop je dat het beter wordt. Ralf, ik geef hem heel snel door naar jou, want jouw laatste nummer van het album, hij moet en hij zal.
1: Ja, hij moet en hij zal. Dat is het laatste nummer van
0: En ook weer een lange, dus zet hem in.
1: Ja, het is een lange, dus ik ga er ook weinig woorden aan vuil maken. For crying out loud.

0: God, wat een prachtig nummer. Ik vind het eigenlijk gewoon jammer dat het niet de laatste is. Vind je niet?
1: Ja,
0: dat...
1: het is echt zo'n go out with a bang.
0: Ja, dat. Dat is een heel mooi einde geweest. Maar vlak de muziek van Adele natuurlijk ook niet uit. Dus die gaan we nog lekker even draaien. We gaan naar Take It All. Dat is een van de meest indrukwekkende ballads, denk ik wel, van het album. Het nummer had Adele het verzoek aan degene die het met haar geproduceerd hebben. Van het moet echt zo'n soul ballad zijn uit de jaren 60, 70. Dus een mooie opbouw erin. Ga gewoon lekker luisteren naar Take It All.

0: Ja, lieve luisteraars, twee topalbums zijn er vandaag gedraaid. Althans, dat vonden Ralf en ik en hopelijk jullie ook. Adele met haar album 21, vol met emotie, liefdesverdriet, hoop en kracht om door te gaan. Het wist miljoenen mensen in het hart te raken. Daartegenover, Bad Out of Hell, Bad met een T natuurlijk, jongens, vandaag geleerd, van Meatloaf. Groots, bombastisch en theatraal. Een album dat voelt als een rockopera, vol met meeslepende nummers. Twee albums dus die bijna niet meer kunnen verschillen van elkaar dan deze twee. Klein, kwetsbaar, de ander uitbundig en explosief. Maar de belangrijke overeenkomst, je hoort ze niet alleen, maar je voelt ze des te meer. En dat is misschien wel de magie van een echt iconisch album. Het overleeft trends, generaties en hypes. Het blijft raken of je ze nou voor de eerste of voor de tweede keer hoort. Nou, wij gaan hier de studio opruimen. Adele haar zakdoek teruggeven en Meatloaf terug op zijn motor zetten. En volg ons op social media. Deze herhaling wordt morgenavond bij Rozo herhaald van 8 tot 10. Wij zijn natuurlijk te horen zondagmiddag bij de OBRTS tussen 2 en 4. En wij willen jullie nog heel erg bedanken voor het luisteren deze week. En graag tot de volgende.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau UNIA onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog, vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

de tuin. Uit mijn herinnering is er niet meer. Ze was groot en vol bloemen. Nog zie ik mezelf staan als kind in die tuin. Mijn grootvader plantte tabak. En het was in die oorlog. En ik speelde vaak met een witte pollepel. Waarvan ik het wit me herinner als de dag van gisteren. Middenin het gazon, levend al.

Maar dan kwam er een dag dat mijn vader een schelkelder bouwde en de tuin werd triest. Eén grote molshoop voor mensen s'nachts. S'avonds een verlichte hemel. En ik als kind begreep dat niet. En dacht dat de wereld verging.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij vandaag de techniek in handen is van Anton Lonen. Wist u dat na de liefde meisjes een van de meest bezongen onderwerpen is? Daarom draai ik vandaag voor u songs waarin een meisjesnaam centraal staat. We hebben ook twee bijzondere dubbelnummers en zoals u dat van ons gewend bent, is de playlist weer heel gevarieerd. Wij hopen dat u ook vandaag weer met veel plezier naar ons zult luisteren.

Het spits werd vandaag afgebeten door de Beatles. Met het prachtige nummer Michelle, dat voornamelijk door Paul McCartney werd geschreven. Dit lied is afkomstig van het album Rubber Ball dat uitkwam in 1965. Paul zocht een Frans klinkende zin bij de naam Michelle. Hij kreeg daarbij de hulp van de echtgenote van een vroegere vriend die lerares Frans was. Zij kwam onmiddellijk met Ma belle en vertaalde These words that go together well in Sont les mots qui vont très bien ensemble. Ook in het Frans werd Michelle bezongen, en wel door de inmiddels 81-jarige zanger en liedjeschrijver Gérard Lenormand. Hij zette het in 1967, toen hij 22 was, op de plaat. In het midden van de jaren 70 stond hij met de nummers La Ballade des gens heureux en Voici les clés 10 weken in de Nederlandse top 40. Zelf ben ik een groot fan van het nu volgende nummer, waarin hij zijn eerste liefde Michelle bezingt, met wie hij niet alleen samen naar de middelbare school gaat, maar ook luistert naar de Beatles en nog meer romantische dingen beleeft. Geniet u nu met ons van het nummer Michelle.

Dit was de in 1967 opgerichte zeskoppige groep The George Baker Selection met George Baker als frontman. Ze zongen het nummer Marie-Jeanne. Aanvankelijk heette de band Soul Invention, maar toen succes uitbleef, besloten zij na een jaar de naam te veranderen in The George Baker Selection naar een figuur uit een roman. De band was ongeveer 19 jaar actief toen Hans Bouwens, alias George Baker, besloot solo verder te gaan. Bouwens, inmiddels 81 jaar, schreef ruim 600 liedjes. Als volgende staat Louis Neefs op mijn lijst. Deze aimabele Belg kwam in 1980 op 43-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk. Hij werd vooral bekend door zijn Nederlandstalig repertoire met liedjes als Ach Margrietje, Mijn dorp in de Kempen en Martine. Op een van zijn albums vond ik een nummer dat hij in 1960 op de plaats zette. De titel Anita My Love doet vermoeden dat het een Engelstalig nummer is. Maar het is gewoon een heel zoet Nederlandstalig nummer dat wij nu graag voor u draaien.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: Dit was de eveneens uit België afkomstige zanger Jacques Brel met het nummer Marieke, dat hij zowel in het Frans als in het Nederlands op de plaat zette. En ik koos vandaag voor de versie die deels in het Frans en deels in het Nederlands is. Brel overleed in 1978 op 49-jarige leeftijd. Hij was een zwaar roker en kreeg een longembolie ten gevolge van longkanker. Na zijn overlijden werd in Brussel het Jacques Brel Museum opgericht. Ik ben er geweest en ik kan u vertellen dat het zeker de moeite van een bezoek waard is. Als volgende staat de populaire Amerikaanse singer-songwriter Kenny Rogers op mijn lijst, die in 2020 op 81-jarige leeftijd overleed. Er werden van hem meer dan 165 miljoen platen verkocht. En hij toerde ook heel veel. Daarnaast was hij fotograaf, schrijver, acteur en zakenman. Ten tijde van zijn overlijden was zijn geschatte vermogen dan ook $250 miljoen. Dit was voor zijn vijfde vrouw Wanda Miller en de vijf kinderen die hij uit de verschillende huwelijken kreeg. Bij ons hoort u Rogers nu met een hit uit 1969 die destijds ook in de Nederlandse top 40 terechtkwam. Het is het nummer Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

U hoorde de Britse groep The Fortunes met het 1964 daterende lied Caroline. De betekenis is tweeledig. Het is een vrolijk liefdeslied voor Caroline, maar het werd ook de herkenningsmelodie van de gelijknamige en invloedrijke Britse piratenzender Radio Caroline. De Futures, de Fortunes, waren actief van 1962 tot 1971 en scoorden in die 9 jaar menige hit. De Engelse versie van ons eerste dubbelnummer heet Mary in the Morning. Het werd in 1967 voor het eerst op de plaat gezet door Ed Ames. In 1970 werd het ook op de plaat gezet door Elvis Presley. Maar het was vooral Al Martino die veel succes had met dit nummer. Hij kwam er zelfs mee in de hitlijsten terecht. Daarom hoort u nu eerst Al Martino met Mary in the Morning. En de Nederlandse versie van dit lied, die Mirjam heet, is van cabaretierzanger Frans Halsema.

de gordijn. En Miriam is wakker, niets op de wereld dat die zaligheid verstoort. Elk van ons weet wat wij hier samen voelen. Dat is te groot

zon op de gordijn. En Miriam net wakker. Ik zou wel willen dat de tijd niet meer bestond. Ze hoort mijn zucht, maar voor ik iets kan zeggen, legt ze bezwerend haar vingers

twee heel mooie versies van hetzelfde nummer. En u hoorde, het waren opnames van een live optreden, vandaar het applaus wat u hoorde. De succesvolle, uit Volendam afkomstige groep The Cats brak in het midden van de jaren 60 door met hun goed in het gehoor liggende songs. Zij hadden dan ook een groot aantal trouwe fans. Die kochten niet alleen hun platen, maar bezochten ook veelvuldig hun live optredens. Een van deze fans, Lia Vertelman, kwam op 19-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeluk. Arnold Muren schreef, als muzikaal monument voor deze trouwe fan, het nu volgende nummer. Lia.

Dit was Cliff Richard met het nummer Donna, afkomstig van zijn album Me and My Shadow uit 1960. Dit nummer werd door meerdere artiesten gecoverd, maar oorspronkelijk was het van de Amerikaanse zanger Richie Valens. Het was de tweede van de 3 singles die hij uitbracht. Richie werd namelijk slechts 17 jaar oud. Hij kwam in 1959 om het leven bij een vliegtuigcrash, waarbij ook Buddy Holly en de Big Bopper het leven lieten. Deze dag ging de geschiedenis in als the day the music died. Don McLean nam in 1971 zijn hit American Pie op en daarin komt ook de zin voor the day the music died. Als volgende staat de Nederlandse zanger, songwriter en producer Jack Jersey op mijn lijst. Hij overleed in 1997 op 55-jarige leeftijd. Eigenlijk heette hij Jack de Nijs. Hij had veel succes met zijn muziek, die een mix was van country, pop en lichte muziek. Wereldwijd werden er dan ook meer dan 20 miljoen platen van hem verkocht. In Nashville nam hij hitsongs op met de Jordanaires, de backing group van Elvis Presley. Bij ons hoort u hem nu met het rock'n'roll nummer Mary Lee, waarmee Jack in 1975 in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam.

0: Thank you, friends. Thank you very much. Here's a song that's on the backside of Heartbreak Hotel.
1: Ja, en de kans is heel groot. Dit was Elvis Presley, overigens, dat u hem nog nooit eerder zo hoorde. Hij zong het nummer Long Tall Sally, dat oorspronkelijk van Little Richard is, die het in 1952 op de plaat zette. Elvis was de helft van een tweeling, maar zijn broertje overleed tijdens de geboorte. Op zijn 18e maakte Elvis zijn eerste plaatje en dit bleek het begin van een ongekend succesvolle carrière. Helaas overleed hij in 1977 op 42-jarige leeftijd aan hartfalen door een fatale uitwisseling van verschillende door artsen voorgeschreven medicijnen, voornamelijk amfetaminen en slaappillen, in combinatie met een heel ongezonde levensstijl. Nadat u Elvis Presley hoorde met de nummer van Little Richard, is het natuurlijk bijna logisch dat we nu een nummer draaien van Little Richard. Deze Amerikaanse zanger en pianist, die in 1932 in Georgia werd geboren, is een belangrijke grondlegger van de rock'n'roll. Zijn naam wordt dan ook vaak in één adem genoemd met Chuck Berry en Buddy Holly. Richard was het derde kind in een gezin van uiteindelijk 16 kinderen en deed in zijn jeugd muzikale ervaring op als pianist in de kerk. Hij leeft nog. Hij is inmiddels 93 jaar. Hij was actief in de muziek van 1951 tot 2020. U hoort hem nu met een van zijn allereerste hits. En dat is het nummer Good Golly, Miss Molly.

Dit was Buddy Holly met The Pigs en het nummer heette Peggy Sue. Deze rock'n'roll zanger, gitarist en componist heette eigenlijk Charles Hardin Holly. Hij begon met onvervalste countrymuziek. In 1959 kreeg hij samen met Jack Neal een wekelijks programma bij een lokaal radiostation. Tussen 1954 en 1955 nam hij een aantal countrynummers op. Maar nadat hij Elvis had zien optreden, stapte hij over op de rock'n'roll. Er wachtte hem een gouden toekomst, maar helaas kwam hij in 1957 op 22-jarige leeftijd om het leven bij de vliegtuigcrash, ik vertelde u eerder in het programma al over, waarbij ook Richie Valens en de Big Bopper het leven lieten. Dan is het nu de beurt aan Paul Anka, een artiest die, net als Cliff Richard, kan terugblikken op een lange, succesvolle carrière. Hij werd in Canada geboren, maar heeft sinds 1990 de Amerikaanse nationaliteit. Sorry. Al op zijn 14e nam hij zijn eerste plaatje op. In 1957 ging hij met $100 die hij van een oom gekregen had naar New York en nam het nummer Diana op, waarmee hij in één klap beroemd werd. Hij wist uit te groeien tot een geliefde zanger, songwriter en acteur. Hij produceerde onder andere het debuutalbum van Michael Bublé en schreef samen met Michael Jackson het nummer This Is It. Bij ons hoort u Anka vandaag natuurlijk met het nummer Diana.

De Britse rockgroep 10cc zong het nummer Yvonne's the One. Deze vierkoppige band, die met een aantal onderbrekingen actief is in de muziek van 1972 tot op de dag van vandaag, had vooral veel succes in de jaren 70. En zij stonden zeker 15 keer in de Nederlandse top 40. Het laatst waren ze live te zien in 2011 in het Regent Theater in Ipswich. Ook het werk van Franse artiesten werd in de jaren 60 en 70 graag beluisterd en veel gekocht, ook hier in Nederland. Denkt u maar eens aan artiesten als Claude François, Johnny Hallyday, François Zardy. Maar ook Charles Aznavour, Gilbert Bécaud en Edith Piaf mogen we in dit rijtje niet vergeten. Omdat ons programma vandaag gaat over meisjesnamen in songs, hoort u nu Julien Clerc met zijn hit Hélène.

Tom Jones hoorde u met Delilah, het nummer waarmee hij in 1968 een grote hit had. Het lied gaat over een man die langs het raam van zijn vriendin loopt en haar samen ziet met een andere man. Hij wacht de hele nacht buiten en confronteert haar als ze 's ochtends naar buiten komt. Daar steekt hij haar dood, waarna hij wacht tot de politie hem komt arresteren. Tom Jones werd in juni 86 jaar. De volgende artiest waarvan wij iets draaien kwam ook om het leven bij een vliegtuigcrash. Ik heb het over Jim Reeves, ook wel Gentleman Jim genoemd. Hij vond de zogenaamde close microphone techniek uit. Jim, die eigenlijk James heette, werd in 1923 geboren als het negende kind in het gezin Reeves. Zijn vader overleed toen Jim pas 1 jaar oud was. Toen hij naar high school ging, ambieerde hij een carrière als honkballer, maar daar kwam door een enkel blessure een einde aan. Hij kreeg een baan als DJ bij de radio en in 1955 kwam zijn eerste plaatje Mexican Joe uit, die een nummer 1 hitnotering kreeg. In 1964 kwam hij met het door hem zelf bestuurde vliegtuigje in een onweersbui terecht. Het vliegtuig werd geraakt door de bliksem en stortte neer. Jim werd slechts 40 jaar. U hoort hem nu met het nummer Anne Marie.

En dit was het populaire, uit Volendam afkomstige duo Nick en Simon. Met het nummer Rosanne, dat ze in 2007 opnamen op hun album Vandaag. Al op de middelbare school waren ze samen actief in de muziek. In 2006 verscheen hun goed ontvangen debuutalbum. Ze werden heel succesvol. Toch besloten zij in 2023, na 17 jaar samenwerking, te stoppen als duo om elk hun eigen persoonlijke muzikale weg te zoeken. U hoorde bijna 4 nummers na elkaar, als ik het goed heb. Het was tijd voor een kopje koffie en het moest van heel ver komen. Na Jim Reeves hoorde u Lenny Koer. Zij zong het nummer Jocelyn dat ik vond op haar in 2004 uitgebrachte album Op de grens van jou en mij. Lenny nam onlangs met het laatste optreden in het Schiller Theater in Utrecht afscheid van haar publiek, omdat ze bij haar kinderen in Israël gaat wonen. En daartussen zat nog een Franstalig nummer. Dan zijn we nu toegekomen aan ons tweede en tevens laatste dubbelnummer van vandaag. En dat mag je eigenlijk best heel bijzonder noemen. U hoort namelijk eerst Daniel Guichard met zijn Chanson pour Anne. En de Nederlandse versie van Benny Nijman heet Anne Frank.

Ja, vond u het niet heel bijzonder, dit nummer van Benny Nijman over Anne Frank? Anne Frank, het meisje dat in het achterhuis haar dagboek schreef, maar die aan het eind van de oorlog toch omkwam in een kamp. En als u bedenkt, dat is inmiddels ruim 80 jaar geleden, dan zou je toch gedacht en gehoopt hebben dat het inmiddels wel voorbij zou zijn met oorlogen. Niets is minder waar. Er zijn nog talloze brandhaarden op de wereld en Europa is zelfs driftig bezig met herbewapening. Dan gaan we verder met een nummer van een andere Nederlandse artiest. Het is Lee Towers en u hoort hem met het nummer Laura in the Morning. Dit lied werd geschreven door Johnny Cymbal en Mike Roscoe. Al Martino maakte in 1970 de populairste versie. Lee Towers bracht het in 1994 uit op zijn album My Tribute to the Legend. Het leuke aan dit lied is dat de vrouw met wie Lee al meer dan 53 jaar getrouwd is, ook Laura heet. Luistert u nu met ons naar Lee Towers met Laura in the Morning.

Dit was Cornelis Vreeswijk met zijn lied over Veronica. Het nummer kwam in 1972 uit als single. Het werd een grote hit en bereikte de 9e plaats in de Nederlandse top 40. Cornelis, die in 1937 in IJmuiden werd geboren, groeide vanaf zijn 3e op in Stockholm. Het schijnt dat hij wel 25 verschillende mooie liedjes voor vrouwen heeft geschreven. Zijn faam was zo groot dat zijn uitvaart destijds op de Zweedse tv werd uitgezonden. Hij kreeg een prachtig standbeeld in een park op het eiland Söderbo.

met flair haar derrière. Ik vind Marianne wat ordinaire. Marianne werd na een poosje dame van de retirade. Marianne gaf haar persoonlijkheid een andere façade. Marianne deed zeer pikant wanneer de heren moesten plassen. Ik vind Marianne.

Herkende u de stem van deze zanger? Dit was Benny Nijman met het nummer Marianne, dat hij in 1978 zelf schreef en op de plaat zette. Het duurde lang voor Benny na het doorlopen van de Kleinkunstacademie doorbrak. Hij was toen dat gebeurde al 6 jaar bezig met het uitbrengen van muziek. In 1980 had hij zijn eerste grote hit met het nummer Ik weet niet hoe, dat de 5e plaats bereikte in de Nederlandse top 40. Benny werd niet oud. Hij overleed in 2008 op 56-jarige leeftijd. Het volgende nummer dat wij voor u draaien is van een artieste die niet meer live optreedt, nog wel in leven is en met enige regelmaat op onze playlist voorkomt. Ik heb het over Willeke Alberti, die kan terugblikken op een lange, succesvolle carrière. Ze brak destijds door met het nummer Morgen ben ik de bruid, trad op met haar vader en was met hem ook op tv te zien. Later had ze een rol in het mooie stuk De Kleine Waarheid. En verder kennen wij allerlei nummers van haar, zoals Het Oude Huis bijvoorbeeld. Voor het programma van vandaag, waarin het gaat over namen in liedjes, laten wij u horen een nummer dat zij in 1968 op de plaats zette. En dat is het jaar waarin haar dochter Danielle werd geboren.

Dit was de in 1963 in Melbourne opgerichte groep The Seekers met het nummer Georgie Girl dat zij in 1967 op de plaat zetten. Er was ook een film met die naam Georgie Girl. En het ging over een jong meisje dat met een rijke oude heer trouwt om een thuis te kunnen bieden aan de verlaten buitenechtelijke baby van haar huisgenoten van wie ze heel veel houdt. De titelsong, Georgie Girl dus, die 4 Oscar-nominaties in de wacht sleepte, werd een hit op 2 continenten voor de zanggroep, zoals juist al genoemd, The Seekers. En dan kunt u nu nog luisteren naar Albert West, de Brabantse zanger, en dan moet ik even op mijn papier kijken, want ik heb het ergens genoteerd, die op, ik dacht, de 59-jarige leeftijd overleed. U hoort hem niet met een Nederlands nummer. Het is een lied wat eerder op de plaat werd gezet door de Amerikaanse zanger, en ook daar heb ik mijn briefje weer even voor nodig. Het klopt niet allemaal zo goed vandaag. Ray Peterson. En dat nummer heet Tell Laura I Love Her.

En hiermee zijn wij gekomen aan het einde van dit programma. Dit was T42, met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek van vandaag was in handen van Anton Lonen, waarvoor heel hartelijk dank. Zondagmiddag wordt dit programma bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond is het nog eens te horen bij de ORTS van 7 tot 9. Live ben ik er weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag. Tot dan.

0: WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voorttrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: In een havenkroegje, achter Katendrecht, daar werkte een buffetje vrouw, ze had het er niet slecht. Maar een zeeman die dorst had, kwam drinken aan haar baar. En bracht toen ellende en kommer over haar. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar. Hij sprak, reik me een kaars aan, het is duister in de nacht. Breng mij een donzen kussen, dan slaap ik eens zo zacht. Zij was nog een onervaren wicht, onschuldig, pril en net. Dus toen hij zei, ik heb het koud, klom zij bij hem in bed. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar. Bij het krieken van de morgen zei hij, je moet nu gaan. Hier is iets voor de averij die ik jou heb aangedaan. Pak dit tientje mee, het is je verdiende loon. Wie weet krijg je een dochter, wie weet wordt het een zoon. Ik geef niks om een dochter, die hoort thuis bij moe. Maar stel dat het een zoon is, stuur die dan naar me toe. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar. Meisjes, luistert naar de lering van deze poëzie. Hou alle varens gasten maar ferm onder de knie. En komt er een daarboven, zeg hem dan toch niet dat hij zo ver kan gaan als de zeeman uit dit lied. Ik zong van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar.

wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten wat u bereikt.

eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige...

0: leukste programma's hoor jij bij Rozo Radio.
1: En zo is dat. Hier zo zitten we weer live in de studio. Harry draait aan de knoppen.
2: Ja, gaan we proberen.
1: En die praat ook af en toe een beetje mee.
2: Heel af en toe.
1: Ja. En we hebben er zin in vanavond. We hebben een heel leuk programma. En we gaan er meteen stevig tegenaan. Arie heeft zijn dansschoen aan in zijn korte broek. Dus dat komt helemaal goed. Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire en The Emotions.

0: En dat is een hele mooie plaat in het eerste blokje van vier. Diana Ross en de Supremes, The Team from My Hockey. The Four Seasons, Oh What a Night, nog steeds. Ja, het is eigenlijk uit 63 al. Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover. En de eerste lekkere dansplaat was natuurlijk Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire.
1: En dan mocht je denken van wie is die man die door die microfoon heen lalt. Dat is Nout vanavond, elke donderdagavond natuurlijk hier zo wel listen to the music.
0: Die weet precies wat de volgende plaat is.
1: Ja, een hele lekkere Mike Berry tribute to Buddy Holly.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: zoals ik bijna elke donderdag zeg, muziek door de jaren heen en een groot feestje elke donderdagavond. De Bee Gees, Picks and Spikes en daarvoor natuurlijk die Alternative Way van Anita Meijer. We hadden nog Al Martino met Volare en we begonnen met Mike Berry.
1: Het is ruim 8:30, dus de hoogste tijd voor ons blokje country van deze week. En natuurlijk beginnen we met Dick van Altena. En deze keer begint hij met We Should Be Together.

it slipped your mind. I tried twice to call you with no answer.

0: De Tamara's, dat was de laatste van dat blokje country. Je was gewoon eigenlijk een extraatje vooruit, maar weer. Lukey's Polka, daarvoor John Denver, The Country Girl in Paris. Timmy Euro, On the Road Again. Eigenlijk is het natuurlijk van, hoe heet die ook alweer? Ja, die.
1: Juist.
0: Merle Haggard was ook nog en we begonnen met Dick van Altena.
1: Ja, we konden er even niet opkomen. Nog steeds eigenlijk niet. Oh,
0: Willie Nelson.
1: Juist, die was het.
0: Dat was hem.
1: Nelson. Een man die al 79 jaar is en nog steeds op de planken staat, is deze meneer. We hebben het over Bobby Prins.

0: dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: Show.
1: Sweet 16 was dat, Peter. En daarvoor hadden we Pussycat, de Teenage Queenie. Ik weet van Bobby Prins, daar begonnen we het rijtje mee. En ja, ik hou nou wijselijk mijn mond dicht.
0: Ja, dat zou ik ook maar doen. We gaan naar nummer 17 op onze lijst. En dat is natuurlijk ABBA met Ring Ring.

0: Ja, heerlijke muziek uit België was dat. Daarna winnaar in de gospel medley. Sitting in the Dark of the Bay van Sam en Dave. André Hazes hoorden we ook nog in. Die ging weer helemaal uit zijn bol. Heel lang geleden. En Elvis Presley natuurlijk. I got lucky.
1: Het is inmiddels alweer 9:15 geweest. De tijd die vliegt hier voorbij. Maar we hebben gelukkig nog een hele stapel met platen. Hij zat er straks in de country, maar hij maakt ook andere platen natuurlijk. Dick van Antena, Ik ben je niet vergeten.

0: Ja, als je mee hebt gezongen, een applausje voor jezelf. Natuurlijk de La Bamba van Trini Lopez. Adele hadden we ook nog. Make to Feel My Love. En De Pieper hadden we van Rob de Nijs. Shocking Blue kwam ook langs met Blossom Lady. We begonnen natuurlijk het blokje met Dick van Altena. Ik ben je niet vergeten.
1: Ja, we zijn je inderdaad niet vergeten. En we hebben nog een hele stapel. Dus we gaan gewoon vrolijk verder. Hier is Benny Nijman en 15 jaar.
2: Ik was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang. Ik zat vol met pukkels op mijn bank. Ik was verlegen en vaak

was een joch van amper 15 jaar. Zo'n puistig puber exemplaar.

ik was met recht een dilettant. Maar je verliest je wilde haar. Je krijgt ervaring, weliswaar.

0: Ja, met de Marshalls, met de Blue Moon sloten we dit programma af. We hadden ook de McGuire Sisters, Buddy Holly, Chris Andrews, Grant de Forsyth, de Dixie Ages en Penny Nijman. Het kan niet op vandaag. U heeft weer 2 uur kunnen luisteren naar een uitzending van de Roze Radio. Hier zo live uit studio natuurlijk, met Arie achter de knoppen.
1: En achter de microfoon Nauten, die heb je net gehoord met een hele rits aan hits. Muziek door de jaren heen en let op. Volgende week zijn we er weer.
0: Ja, volgende week donderdag zijn we er ook weer natuurlijk. En ik zou zeggen, aanstaande zaterdag is natuurlijk de Jukebox ook weer open.
1: Ja, van 7 tot 9.
0: Met Arie en de lekkere Hollandse hits. Die vliegen dan om je oren. Dus lekker luisteren. En wat dit programma betreft, tot de volgende week.
1: Houdoe.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover.
1: Uur na uur

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: No.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Loesje en Lodewijk van je hup-hup waren aan het dansen bij de pick-up. Vader en moeder waren naar bed. Loesje en Lodewijk dansten op het park.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Very well now, laddie. Sing your song. Beautiful.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.